verbergen die nacht, leons en donker in wacht. En die modder in bloed lee koud, streepzak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, zodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep,

Met mij voor naaste liefde en ik zal leer om te vertrouwen. U was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou, ja ik mis voor jou.

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8 uur.

So, hartelike goeiemiddag uit een lekker warm, amper een somersdag, vandag kan ek sê, hier in Kimberley in die Noordkaap. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel is en ek hoop julle gaan die program geniet. Dis een lekker rustige klanke, so hier en daar een wat een bykie van een gerus en dan ook dan hier en daar een gewijde liekie tussenin. Ok, ek dink ons skop sommer dadelijk af en ons gaan afskop met. Ek dink hulle is die Cascades, ne? Rhythm of the Falling Rain is een lied wat uitgevoer word dier die Cascades en uitgereik in November 1962. Dit is geskryf dier Cascades Groetblit, John Claude Gummo. En dit is op 9 maart 1963. Tot nummer 3 op die Billboard Hot 100 gestuig en 2 weke op nummer 1 op die Billboard se Easy Listening grafiek gebring. Ja, die listening beskryf hierdie liekie prachtig. In 1999 benoem BMI die liekie as die 9de mees opgevoerde liekie op radio en TV van die 20ste eeuw. Dit wat om genoemde is, is groot competitie daar. The Cascades speel vir ons Listen to the Rhythm of the Falling Rain. Lekker rustig.

That's Amore, en dit is Dean Martin. Hy, op sy, hy is so rustig hoor, al sy liedjies. Hy het nie, wel, een wat een tempo nie, ek kan nie dink aan een wat hy het, wat een tempo het nie, een vinnige tempo. En ja, en dan het ek sommer onmiddellik, vanoggend vroeg al, ek was nog bezig om die uitnodigings uit te stuur, vir die mense om saam te luister na hierdie program. Toet Henny Wiviers daar van Western Area my al laat weet, dat hy sit gereed en hy wacht vir vanmiddag en hulle gaan saam luister. En nou net toe die liekie, toe kom hy sommer dadelijk op en hy sê, dis nou prachtig, Dean Martin, hoop jy speel ons speciaal vir my. Nou ja, jy het omgeklim, Henny, dit is joune en sal onthou in die toekomst as ek een Martin speel, om jou naam daarby te sit. Right, nou gaan ons, en ons is, ek dink op Suid-Afrikaanse bodem is ons, ja, ons is in Suid-Afrika met Four Jacks and a Jill, en dit is natuurlijk Glenys Lynn, wat vir ons gaan sing. Ook een baie rustige ene, en dit is speel nou weer vreselik rond hier so. Four Jacks and a Jill, en hulle doen If All the World Were Apple Pie. Wat sal dan, ja, jy sal nooit honger wees nie, dat ek het so stel. Hier kom hy. Four Jacks and a Jill, If All the World Were Apple Pie.

oeps, daar stop hy so onverwachts, nog voor ek verwag het hy moet stop, en toe vang hy my bykie onkant. Ja, dit was Glenys Lynn, sy naam een prachtige, wel, vrolijke stem, sy is een vrolijke persoon, en baie van die video's wat sy op is, wys, sy is eindelijk baie speels ook, sy is altyd een bok vir sport, en ja, prachtige Afrikaanse uitspraak wat sy het ook. Ok, Gunter Kalman, hy het muziek in sy thuisstad bij

Janita Klaase, Walse uit Wene, en so bykie van een medley daar, is eindelijk lekker klassieke klanke. Ek het al in die verlede, toe ek hierdie program begin het, die Sondag Uitspan, was hy uitsluitlik instrumenteel, en hy was uitsluitlik diep klassiek Ludwig van Beethoven, en die klas van muziek wat ek gespeel het. Maar ek het achtergekom, daar is mense wat hulle kan een of twee sikke instrumentele goed luister en dan soek hulle weer een bykie afleiding, iets anders, en dan wil hulle weer een of twee van hierdie hee, en so om een hele program in die stuive atmosfeer van klassiek te doen, is, dis sit partij mense af. Hulle staan op en hulle loop uit. Ons kom by hierdie dame. Sy is natuurlijk Dolly Rebecca Parton. Op 19 januari 1946 is sy gebore. Een van 12 kinders van Robert Lee Parton, een tabakboer, en Ivy Lee Parton. Haar nooiens van was ouwens. Sy het groot geword op een afgeleefde plaas in Locust Ridge. Dit is in Tennessee. Op 12 het sy op Knoxville TV verskyn en op 13 het sy al een etiket opgeneem by die Grand Ole Opry. Het sy al verskyn dan. Nadat sy in 1964 aan die hoërskool se Sevier County Tennessee gestudeer het, verhuis sy na Nashville om haar loopbaan as country sangeres te begin. Sy is bekend vir een prachtige liedje, Scout of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, Dolly het in die onderhoud gesê, my muziek is wat my ooral heen geneem het, en waarheen ek ook al kan gaan, is dier muziek. Dit is my grootste liefde, ek kan nie dit laat vaar nie, ek sal altyd aanhou om plate te maak. Dolly is ook op record dat sy gesê het dat baie geld kos om so goedkoop te lyk, en sy grap ook gereeld oor haar bates. Vandag luister ons na Dolly en sy sing saam met Kenny Rogers en wat anders as Islands in the Stream, een wat vir hulle baie bekend was, wel, bekendheid verwerf het ook.

Golden Days of Eldorado, dit is die Goombay Dance Band, en ja, ook een lekker luister jene. Hierdie

0: Baie mooi ene daar van Guy Korsten. Ja, La Montanara is die liedjie se naam. Excuse toch. Die groep wat nou vir ons gaan entertain, die Archies, is een debuut atelier album van die Archies. Hulle is eintlik een fictieve popgroep uit die Archies sprookjes prent. Die album is oorspronkelijk in 1968 op Calendar Records vrygestel en bevat 12 liedjes. Dit is vervaardig deur Jeff Barry en medevervaardiger Don Kirshner. Die groep se debuut enkelsnit was Bang Bang A Lang. Julle onthou hom ook, ne? En in 1968 nummer 22 op die Billboard Hot 100. Ek weet ek het verder aan in die program, het ook een van die liedjies, maar as ons daarby uitkom, ons gaan net vir eers, gaan ons hierdie een luister. Dit is A Summer Prayer for Peace deur The Archies.
1: Indonesia
2: 112 million
1: United Kingdom
2: 55 million
1: California
2: 18 million
1: Laos
2: 2 million

Baie mooi klanke, André Rieu, en dit is die Strauss medley van sy muziek. Ja, ek het, jy weet, ek het begin na, wel, vooral Strauss medleys, of Strauss muziek in 1964, denk ek. Ek denk die rolprint was The Waltz King, wat, wel, ek was toe maar in standaard 4 gewees, en toe het ons na die print gaan kyk, en daar, I got hooked, hook, line and sinker, sê hulle. En, ja, as ek dans toe gaan, dan sit ek daar op die kantlijn en ek kyk uit, en as daar een wals opkom, dan skiep ek om nie. Dis die een wat ek nou sal self opstaan en iemand gaan vraag en om doen. Maar enige ander dans sal ek 2 keer dink, voor ek die ene gaan probeer. Ok, ons het hier so, wie is volgende? Kom ons wat hier ene. William Martin Joel. Hy is geboor 9 mei 1949, Amerikaanse muzikant, sanger, liedjeskrywer en komponis, algemeen bekend as The Piano Man. En na sy eerste enkelsnit en kenmerkende liedjie met dieselfde naam. Sy 1985 versamelingsalbum Greatest Hits Volume 1 en 2 is een van die topverkoper albums in die Verenigde State. Ons luister na Billy Joel met, ek dink hierdie een is seker sy gewildste een, he, en dit is

Boat on the River van Boney M. Een van hulle groot, groot treffers daai. En ja, ek was bezig om julle te vertel dat die ene daar by hom elke kort, kort val. Ek weet nie, is daar iemand anders wat het ook ondervind, want hier by my, die streaming wys 100%, so ek kan nie dink wat die probleem kan wees nie. Misschien is daar een toren tussen hier in Kimberley en Western Area daar waar hy bly, wat nie lekker op lijn is nie of iets, ek weet nie. Maar dis ongelukkig totaal buiten my beheer. Ek kan nie daaraan werk as ek nie by myself is nie. En dit hierdie ene wys vir my encoded. Al die stasies wat ek op uitsaai, wys 100% encoding. Ek hoop maar, hy word beter daar by jou, he nie? En dat jy verder kan luister. Op die draaitafel het Lacey J. Dalton. Sy is gebore as Jill Lynn Byram op 13 Oktober. Kaanse country muzieksanger of sangeres dan en liedjieskrywer. Sy is bekend vir haar harde, krachtige koor wat People Magazine vergelyk het met een land-equivalent van Bonnie Raitt. Dalton het een aantal treffers in 1980s gehad, insluitend Taking It Easy, Crazy Blue Eyes en 16th Lane, 16th Avenue. Alhoewel sy sedert 1990 afwesig is op die Amerikaanse country trefferslyste, gaan sy steeds voort om op te neem, nadat sy mees onlangs 3 onafhankelike opgeneemde albums vrygestel het. Dit is Wild Horse Crossing the Shop, dit was op Shop Records van 1999 en The Last Wild Place 2004 en haar 2010 self vrygestelde Years to Hank. Die een wat ons echter vandag gaan luister is een baie groot treffer vir haar. Ek weet nie of hy weer een hernieuwing maak, tweede run loopie maak nie, en of hy een nieuwe liekie is nie. Maar dit is Lacey J. Dalton met Stay With Me. Hey, Scullywag, sy doen ook een baie goeie weergawe van hierdie specifieke liekie. Kom ons luister, Lacey J. Dalton, Stay With Me.

dit is om, wel, behoort 5 uur te wees, as ek al 2 liedjies, wel, direct na die 2 liedjies, kom en stel het so. En dan, die liedjie wat ek mee gaan uitspeel is dan The American Patriotic Song, The Battle Hymn of the Republic. So, en net voor dit, The Final Countdown. Ek sê vir julle baie, dank julle, julle geluister het. Direk hierna is dit Jannie Du Plessis daar van die jagtkamp af. En op sondagaande bring hy vir ons country muziek. Hy is self een country sanger. Hy doen elke sondagaand vir ons die country program met lekker, lekker luister country muziek. En hele klompie dinge wat hy noem, ook van die country genre wereld, so ietsie vertel vir ons, en is altyd interessant en altyd lekker luister muziek, so wees seker om ingeskakeld te bly. Dan op Radio Eendracht sien ek, daar is nie iets verder aan op een sondag aand nie, so dan sê ek maar vir julle, julle moet een lekker naweek verder hee, julle moet geniet wat julle doen, doen wat julle geniet. Ek speel uit met julle twee en ek sê bye for now.

Dames en heren, ja, dit was die klapsafgedeelde. Kom, ons geef even een lekker harde klap.

0: like you.
1: Het liedje zo liedje genoemd The Happiness of Having You van Charlie Pride op ramkatradio.co.za. Wat voor de Lien Genis met Mama He's Crazy. Ik heb nog van al gehoord bij Billy Forrest een paar jaar geleden. Dan voor Don Williams met Country Bumpkin. En dan voor Keith Urban van New Zealand, Without You. Drie in de rij. Lekker luister. Hulle klink so.

Kijk of jij van mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar onze zon kan hangen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag. Onthou jij hoe helder die kamer kon lachen.

laat mij verstaan hoe een zomer zomer zo en die niet kan verdwijnen.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: I need, I want, I care, I weep, I ache, I am, I said. Thank you.

I love you more and more every day gewees daar van Joe Dolan op Ramkat Radio. Op wat vir jou Bob Dylan, Just Like a Woman, ook aangevraag, weet jy van ons program. Dan vir jou Billy Joel met A Matter of Trust, ook aangevraag, en dan ook weer aangevraag, 3 versoeken in een rij. En ek van Neil Diamond, Desiree, gesing dier homself, Neil Leslie Diamond. Gaan vir 3 in een rij, is Bob Dylan, dan Billy Joel, en dan Neil Diamond. Al 3, net hier op Ramkat Radio natuurlijk.

Nitty Gritty is out for Nitty Gritty Dirt Band, Kazan, Nitty Gritty Dirt Band met Carol Lagrange. So, Bram Kateradio opens, je opens het af. Ja, op die dag 31 mei, daar is baie ding gebeur. Onder andere, op die datum vandag, 100 jaar gelede, is die Wildtuin amptelik geopen of begin. Die keer Wildtuin is vandag 100 jaar oud. Ook op die dag, lang gelede, nog lees 1928, is daar eerste keer een sekere lied gesing. Maar op hierdie dag, 1961, toe word Suid-Afrika mos nou een republiek. Maar eerst vir jou, op hierdie dag, dan nou vandag, 31 mei, 2026, kom maar een liedje uit van een ou genaamd Wynand Strydom. Een baie groot vriend van ons alkeen. En die liedje sy naam is ook 31 mei. So, vandag al ons, hy is morgenochtend op, met die ook met sy liedjes bekendstelling. Wynand, so, ek gaan vir jou eerste keer dan nou op radio, op Ramkat Radio. Wynand Strydom, 31 mei. Dink so, lekker luister.

Sakengi, o Vilcana, Sanical, Patu. Aliás, Fanaf, a Brown da Plaza, Moriei de cá que escreve. Maras Routon de Bran, Farikonenhan, e Lords and the Ladies Trente. Gien en dertig me, het jou en my, van die sweep en die hek, van die brug bevry, ons hy het daar.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrouw is verniel, maar die hosse waar weer, het staat

0: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy hoor begin.
1: Ek moet sê, Wynand Wildam en Uitlikkie, baie mooi. 31 Mei, daarvoor gewees van Wynand Strydom, net hier op Ramkat Radio. Vandag bekendgestel, vrygestel, 31 Mei. Nou ja, vandag, 65 jaar gelede, toe, wat eindelijk ons om ons nou republiek geword, Suid-Afrika, nou op hierdie dag ook 31 Mei 1928 is hy eerste keer gesing, op heel ander wijse wat op vanavond show gaan speel, maar is nou nie country nie, maar is maar net om het vandag, eindelijk 31 Mei republiekdag is, dat ek van die liedjie moet klaarmaak vanavond. So tot volgende keer, pas jou opwillig wees, want dan morgenochtend tyd vir Rosanne's ontbijtprogram, morgenochtend, op en wakker met Rosanne, ding het voor haar is, moest nou ook nog die ochend oordenking, ja, van 8 uur se kant af, van 9 uur tot 11 uur toe is Rosanne belig, aan die pad van Bloemfontein af, en dan volgende week zondag weer terug op die radio van my kant af, met country muziek, maar otherwise, die rest van die week vol programme, net hier op Ramkat Radio. Tot volgende keer, pas jou op veilig wees, lekker aand vir jou, bly warm, bly cool, waar ek al is in die wereld, gaan hy natuurlijk dan nou die stem van Suid-Afrika.